Dekker, dekker, dekker. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af. Stuk af, stuk af, stuk af.